0: Radio Reraw.
1: Als simagot in haar meilites,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en duches, de ihischkeliacht, de quischchali,
2: de janta misje, kima kustele,
1: agus misje, kuan de burke.
2: Sitra Adrum Spriel Show, follow me with fin de credit of agus nischkelte, et haar grillo or venulachte, margoil.
1: Fill er de ruches, a hochtechlo, gach derdi en onshore, Radio Rira, no eis sheer, er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dargion.